0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

venga conmigo.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
1: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
0: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
2: I feel fantastic! I feel fantastic!
0: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspit staat nog in de startblokken, maar is hier en daar al wel een beetje begonnen. In de regio bijvoorbeeld op de A20 naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten extra. Ook de N218 staat erbij, Spijkenisse-Oostvoorne. Vanaf Brille ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En een korte viel op de A4 nu naar Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
1: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
0: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn op de A- en N-wegen. Het zijn vooral veel dagelijkse files, niet per se ongelukken of pechgevallen en dergelijke. Maar goed, file dus. Allereerst op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen, 5 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, staat erbij. Tussen Vlaardingen en Schiedam, 6 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N11 is het aansluiten, Leiden-Bodegraven, als je de A12 oppeelt. Vanaf Bodegraven een file van 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: will.
1: Goedemorgen, het is donderdag 28 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een schietpartij in de buurt van de Buitenhavenweg in Schiedam. Het kunstwerk De Walvis. En pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend hoef je je niet te vervelen.

0: Dit is 2.
1: Op de Buitenhavenweg in Schiedam heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Na een onenigheid zou er tenminste 9 keer geschoten zijn, zo meldt Flashfoto. Het slachtoffer liep lichte verwonding op aan zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een schampschot. De politie is ook op zoek naar 2 verdachten. Nou, hoe het precies zit, hoor je van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: 9 knallen waren dinsdagavond te horen in de buurt van de Koemarkt in Schiedam. Hier aan de Buitenhavenweg, naast het bouwterrein van het glasfabriekterrein, werden namelijk 9 schoten gelost bij een schietpartij na een ruzie. Er werd geschoten vanuit een auto die vervolgens ook wegreed.
3: Ik kwam hier, hè? Ja.
2: Wat hier overblijft is 1 slachtoffer die 1 keer is geraakt met een schampschot langs zijn hoofd. Het slachtoffer is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging natuurlijk gelijk op zoek naar de verdachten en ook naar de auto waarin die verdachten zaten. En die werd hier aangetroffen, zo'n 2 kilometer verderop, op het parkeerterrein van de flat genaamd Triton aan de Havendijk. En de politie wist snel dat ze de goeie hadden, want deze auto had inderdaad geen achteruit meer. De politie is nog op zoek gegaan naar de 2 inzittenden van de auto. Onder andere met een speurhond werd gezocht aan de Jachthavenlaan en in de Maastuin. Maar daar is niemand aangetroffen. De politie heeft dus ook niemand kunnen aanhouden en wil voor de rest nog weinig kwijt over wat er dinsdagavond precies is gebeurd.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, wederom reden genoeg om je goed in te smeren vandaag. Want de zon is goed aanwezig en er zijn eigenlijk geen wolken te bekennen vandaag. De temperatuur in de ochtend al rond de 18 graden. En vanmiddag loopt die snel op, zo'n 27 graden in de middag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: B-actueel.
1: Het nieuwe coalitieakkoord van Schiedam is gepresenteerd door ProSchiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Onder de titel Schiedam maken we samen kiezen de vier partijen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen ze richting geven aan de komende vier jaar, maar ook ruimte houden voor initiatieven vanuit inwoners en voorstellen vanuit de gemeenteraad. Het akkoord draait om 9 thema's, waaronder meedoen, veiligheid en een bruisende stad. Opvallend is de nadruk op minder regels. Volgens de coalitie moeten inwoners, ondernemers en organisaties minder last hebben van bureaucratie. Daarnaast komen er nieuwe wethoudersportefeuilles. Zo krijgt VVD-wethouder Dave Bouts de nieuwe portefeuille regeldrukvermindering. Ook komt er extra aandacht voor arbeidsmigratie. Denkwethouder Jamil Karamanoglu wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp. Veiligheid krijgt een prominente plek in het akkoord. De aanpak van jeugdcriminaliteit wordt topprioriteit en moet vorm krijgen via 4 pijlers: voorkomen, doorbreken, aanpakken en resultaten zichtbaar maken. Ook wil de coalitie meer opvangplekken creëren voor slachtoffers van huiselijk geweld. ProSchiedam-wethouder Sun van Dijk krijgt hiervoor de portefeuille aanpak geweld achter voordeur. Op het gebied van parkeren belooft het nieuwe college stevige maatregelen. Voor wijken onder de A20 komt een integraal pakket met onder meer gereguleerd parkeren en extra parkeermogelijkheden. Bewoners worden betrokken bij de besluitvorming, maar het lijkt erop dat betaald parkeren in meer wijken in beeld komt. Verder blijft Schiedam uitvoering geven aan de spreidingswet en zoekt de gemeente binnen wettelijke kaders naar een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Ook onderzoekt het college of Schiedammers voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen. Bij cultuur wil de coalitie kijken naar een betere verdeling van subsidies, zodat naast grote instellingen ook kleinere initiatieven, cultuur in de wijk en erfgoed meer ruimte krijgen. Het totale cultuurbudget blijft gelijk aan bestaande subsidies, lopen door tot en met 2028. De nieuwe wethoudersploeg wordt op 28 mei geïnstalleerd.

0: pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend is er genoeg te doen in onze regio. Zo keert het Vlaardingse Cup-toernooi komende zaterdag terug naar Vlaardingen Holy. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege een tekort aan bestuursleden. Medebestuurder Stijn de Rode miste het toernooi en de gezelligheid. En daarom zette hij zich dit jaar extra in om het evenement terug te brengen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
1: Cuppen, je weet wel, dat spelletje met houten blokken en werpstokken. Het doel is om de blokken van de tegenstander omver te gooien. In 2018 werd voor het eerst het Vlaardingse Cup-toernooi georganiseerd. Vorig jaar kon het evenement helaas niet doorgaan vanwege een tekort aan mankracht in het bestuur. Dit jaar was onder andere Stijn de Rode extra gemotiveerd om te zorgen dat het toernooi weer terugkomt. En daardoor vindt op zaterdag 30 mei bij de honk- en softbalvereniging in Vlaardingen Holy het toernooi weer plaats. Maar eerst even een opfrisser, want hoe werkt Cup eigenlijk?
2: Ik zag op jullie website staan dat je het binnen 2 minuten moet kunnen begrijpen.
3: Ja, ik denk dat dat wel lukt. Je ziet nu al redelijk, dit is het grotendeel wat ik nu doe. De stokken gooien op de blokken. Dan zitten er nog wat kleine regeltjes aan die het spel lopend houden. Maar die heb je inderdaad zo onder de knie. Je kan naar het toernooi komen zonder ooit gespeeld te hebben. Ja.
2: En gooi je nou een beetje op gevoel of ben je echt bewust aan het mikken?
3: Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Er is een reden dat je in de organisatie gaat en niet zelf meespeelt. Ik ben wel aan het mikken.
2: Heb je het vorig jaar heel erg gemist?
3: Ja, we hebben toen zelf... Met de vriendengroep hebben we eigenlijk een soort mini-toernooitje zelf georganiseerd. Dus toen dacht ik wel, ja, het moet wel echt blijven bestaan. Dat is zoiets typisch. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, dus.
2: En wat is er nou precies zo leuk aan het spel?
3: Nou, het is heel erg leuk dat je het gewoon inderdaad zo kan leren. Ik was 2 weken geleden, mijn vader had het ook nog nooit gedaan en die ging 2 weken geleden mee. Nou, na 3 minuten deed hij het ook gewoon alsof hij al elke week komt. Iedereen kan een stok gooien. Nou ja, ik dan niet zo goed, maar bijna iedereen kan een stok gooien. Kijk, dat is altijd, heb je die? Dat is frustrerend. Dan stuit hij er overheen. Oh, nou, dan gooi je hem en dan denk je, ja, nee, dit wordt de worp van mijn leven. En dan stuit hij echt net hier, zo, en dan stuit hij er overheen. Nou, dan sta je altijd echt voor aap. Nou, nu zou je dan alles van de tegenstander om hebben. Dus dan mag je de koning om het af te sluiten, om te winnen. Maar op het moment dat je echt een spel speelt en het is spannend, dan kan er wel wat druk op staan. Want ja, je moet hem dan hebben om te winnen, anders mogen ze weer terug. En dan heb je gewonnen.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met het kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
1: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen en is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in twee aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
0: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang, maar inmiddels al wel over zijn hoogste druktemoment heen. Wat opvalt is nog de A4 naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop op de A4 naar Amsterdam file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Den Haag file tussen Bleiswijk en Nooddorp varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Kiss.
1: Goedemorgen, het is donderdag 28 mei. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: is 2.
1: 2.
2: In het vorige uur hoorde je hoe het cuptoernooi terugkomt naar Vlaardingen. Is dat nou niks voor jou? Dan kun je misschien naar Postscriptum in Schiedam. Want de boekhandel bestaat 25 jaar. De winkel die in winkelcentrum Spaland zit in Schiedam viert dat op zaterdag 30 mei. Met een feestavond voor klanten met literatuur, muziek en optredens van verschillende gasten. Mede-eigenaar Gerben de Bruin vertelt dat het niet altijd makkelijk was om de winkel overeind te houden. En daar hoor je meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
3: Komende zaterdag hebben we een groot feest met al onze klanten. Het is al onze klanten. Met een aantal klanten gaan we dan een grote feestavond hebben georganiseerd.
4: En daarin, wat gaat er gebeuren?
3: Er komen schrijvers die optreden. Er wordt muziek gemaakt. Dus het wordt
4: een
3: groot feest. Ja. 25 jaar geleden hebben mijn voormalige collega's Ruud en Anja Aret de winkel overgenomen. Gedoopt tot boekhandel Postscriptum. En nu 25 jaar later een mooie florerende winkel hier in het winkelcentrum.
4: Komt u er vaker?
5: Ja, af en toe inderdaad. Kijken of ze wat nieuwe soort boeken hebben inderdaad. Misdaad vooral. Oh,
4: ja.
5: En Spaland zelf inderdaad. Mevrouw die komt hier ook regelmatig.
4: En komt u al lang hier?
5: We wonen hier nu zelf 14 jaar, dus we komen hier sowieso al 14 jaar.
4: En hebben jullie dan ook echt vaste klanten die hier echt al zo lang komen?
3: Ja, eigenlijk, ik ben hier nu volgens mij 23 jaar geleden komen werken. En een aantal klanten die toen er waren, die komen hier nog steeds. En eigenlijk 95% van de mensen die hier binnenlopen zijn bekende vaste klanten voor ons.
4: En waren er ook moeilijke momenten de afgelopen, voor u dan 23 jaar?
3: Nou ja, natuurlijk rond corona was wel even aanpakken.
4: Ja.
3: De winkel dicht en alle andere moeilijkheden die er omheen waren. Maar daar hebben we ons ook weer doorheen geslagen. En juist sindsdien merken we nog meer hoe mensen onze winkel waarderen.
4: Ja. En wat betekent deze winkel dan voor u als Schiedammer?
5: Ja, het is inderdaad hier van alles ook echt. We hebben van ook boeken over Schiedam en ook echt gewoon echt ruime keuze ook gewoon inderdaad. Hè. Over horloges, koken, noem het maar op, misdaad, geschiedenis. Dus, ja.
4: Dus u vindt wel echt dat het een winkel is die echt hier moet blijven? Gewoon. Het hoort echt bij Schiedam?
5: Ja, ik vind van wel. Als ik, mensen die doen ook via computers tegenwoordig. Maar boeken, dat is toch echt wel. Vind ik dat je het meer opslaat ook gewoon. Hè.
4: En tegenwoordig bijvoorbeeld jongeren, die lezen niet zo heel veel meer. Hoe doen jullie dat dan, dat ze wel nog gaan lezen?
3: Je merkt wel de afgelopen jaren dat jongeren wel meer Engels zijn gaan lezen. Dus daar zorgen we dat we een mooi assortiment van hebben staan. En je probeert dan toch te ondersteunen. We doen heel veel met basisscholen en ook wel met een aantal middelbare scholen om te zorgen dat daar de mediatheek op orde is. Dat zijn een aantal dingen die we doen.
4: Bent u nog ergens heel trots op dat u wilt delen?
3: Nou, trots, dat we er nog zijn. Dat we, hoe vaak we hier klanten hebben die zeggen, wat fijn dat jullie er zijn. Dat jullie zoveel doen ook. Hè. We hebben 2, 3, 4 activiteiten in de maand.
4: Wat voor activiteiten doen jullie dan?
3: Ja, we doen van alles. Er komen hier grote literaire schrijvers op bezoek. Maar we hebben ook workshops, kleuren. Volgende maand hebben we onder andere Twan Huis en Simon Keizer van Nick en Simon. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we hebben het al wel eens hier gedaan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, wederom reden genoeg om je goed in te smeren vandaag. Want de zon is goed aanwezig en er zijn eigenlijk geen wolken te bekennen vandaag. De temperatuur in de ochtend al rond de 18 graden. En vanmiddag loopt hij snel op, zo'n 27 graden in de middag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

B-actueel. Het kunstwerk De Walvis in de Schiedamse Plantage dreigt te verdwijnen. Tenzij er op korte termijn geld wordt gevonden om het kunstwerk te behouden. Initiatiefnemer Yvonne Koopman zet zich in om het kunstwerk permanent in Schiedam te houden. Maar de jaarlijkse kosten van €12.000 vormen een flinke uitdaging. De Walvis staat sinds februari 2025 in de Plantage als onderdeel van Schiedam 4750. Het kunstwerk van Joep van Lieshout is in bruikleen en zou oorspronkelijk korter blijven. Maar inmiddels staat het er al langer dan gepland. Koopman onderzoekt samen met de bewoners, met de omwonenden, de mogelijkheden voor subsidie via externe fondsen. Ook worden andere manieren bekeken om het benodigde geld bijeen te brengen. Tot nu toe heeft dat nog geen concreet resultaat opgeleverd. Volgens een peiling van de bewonersvereniging zou ongeveer 80% van de omwonenden graag zien dat het kunstwerk blijft. Toch lijkt voorlopig het vertrek een uitgangspunt. Mede door de geplande werkzaamheden in de Plantage. Uiterlijk in augustus moet duidelijk worden wat er met het kunstwerk gebeurt. In totaal zijn de kosten rond de Walvis inmiddels opgelopen tot ongeveer €20.000. Wie uiteindelijk opdraait voor behoud van het kunstwerk is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Mammoet, het bedrijf dat eerder het transport naar Schiedam verzorgde, ook het vervoer terug naar Rotterdam sponsort. Voorlopig blijft dus de vraag of de Walvis een blijvende plek in Schiedam krijgt of terugkeert naar Rotterdam. En de gemeente Vlaardingen meldt dat de klok van de grote kerk in het centrum weer op de goede tijd staat. Vorige week stond de klok om 3:15 stil door een kapot onderdeel. Een klokkenmaker heeft de klok toch weer aan de praat gekregen. De tijd van de klok zou nu goed moeten lopen. Maar toch constateert 2 dat de klok 50 seconden te vroeg luidt. De klok van de Grote Kerk loopt vaker verkeerd. In januari liep de klok ook al verkeerd namelijk. 1:10 liep die toen voor. De gemeente meldt nu dat de klok weer bij de tijd is. Nou, toch zal je de klok al om 22:59:10 horen alsof het 11 uur is. En dit geldt uiteraard voor ieder uur. Nou, dat de klok vorige week stil stond, kwam door een afgelopen ketting van de tandwielen van de klok. De tijd in Vlaardingen stond voor korte tijd stil om 3:15. De gemeente Vlaardingen heeft daarom een klokkenmaker de trappen van de kerktoren opgestuurd. Maar misschien moet deze persoon nog een keer naar boven. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen kun je lekker vanuit je luistoel onze website bezoeken. Dit is 2.nl.

0: kubben, lezen of misschien toch naar Museum Vlaardingen. Er zijn al meerdere activiteiten voor komende zaterdag voorbijgekomen in dit programma. En kunstenaar Dwight Harold Marika opent ook op zaterdag 30 mei... de kleurrijke tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. De kunstenaar is geboren en getogen in Vlaardingen en maakte daarna naam in de internationale kunstwereld. Ik beloof een heftige ervaring. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt, zo omschrijft de kunstenaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Wat heel duidelijk is, is van ik wil als mensen komen, dat ze iets hebben van zo, jongen, dit is echt heftig. Dit is vette, moderne kunst, gepresenteerd in Vlaardingen. Waardoor de Vlaardingen kan zeggen, oh, we hebben in Vlaardingen ook gewoon moderne kunst in het museum. Alsof het gewoon heel normaal is.
2: Ja. Na tentoonstellingen in New York, Miami en het Nederlandse museum Boijmans van Beuningen strijkt de Vlaardingse kunstenaar Dwight Harold Marika terug op het oude nest. Vanaf 30 mei start hij namelijk zijn solo tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Maar zijn terugkomst naar Vlaardingen wekt weinig sentiment.
1: Dat mijn kunst is gewoon universeel. Ik als kunstenaar ben wel Vlaardinger, maar dat speelt een minder belangrijke rol. Dus ja. Er is niet zoveel sentiment in de kunstenaar van, oh, ik kan in Vlaardingen exposeren. Toen we wat jonger waren, een beetje rond 17, 18, dan ga je vanuit Vlaardingen ga je vaker de stad uit. Dan ga je naar Rotterdam, of je gaat misschien naar Amsterdam. Maar als wij de stad uit gingen, gingen we altijd als vertegenwoordigers van Vlaardingen. Weet je wel? Dus overal waar je komt, ja, waar kom jij vandaan? Ja, wij komen uit Vlaardingen. En dat groepje waar ik dan in zat, wij waren heel modebewust en heel trendbewust en trendgevoelig. Dus overal waar wij kwamen, keken mensen ons echt aan van zo speciaal. Dus als Vlaarding had ik altijd zoiets van, ja, je moet je een beetje, je moet heel eigenwijs zijn en lef hebben en durf hebben.
2: Die durf die hij als jonge Vlaardinger leerde kennen, gebruikt hij nu graag in zijn kleurrijke werk. Wat altijd begint bij gewoon een tekening.
1: Ja, dat tekeningetje was gewoon eigenlijk heel simpel. Wat je gewoon ziet, een vorm met een beetje krultjes aan de zijkant. En de binnenkant was open. En een paar maanden later, toen ik echt werkelijk ging beginnen met de eerste. Dat is eentje die verderop staat. Toen was ik dus letterlijk dat tekeningetje letterlijk gewoon aan het namaken. En wat ik zag op de tekening, zag ik ook in het beeld. En ik had zoiets van, nou, dit is best wel knap voor mij dat ik gewoon een tekeningetje bijna letterlijk aan het namaken ben.
2: Het 3D-effect in de kunstwerken ontstaan door slow art dat Marika toepast. Door steeds een nieuw laagje acrylverf toe te voegen, ontstaan er diepteverschillen.
1: Wat eigenlijk een soort vast element is in al mijn werk, is dat ik werk wil laten groeien. Ik wil werk laten ontstaan. Dus ik wil niet werk maken. Iets van, ik heb dit in mijn hoofd, nou dat ga ik maken. Ja. Dat vind ik niet zo interessant. Dus ik wil een manier vinden waarop ik werk kan laten groeien. Als je werk laat groeien, dan wordt het eigenlijk zichzelf. En als ik zelf zeg van ik wil een werk maken en het moet er zo en zo uitzien, dan zit er eigenlijk alleen maar in wat ik erin wil stoppen. Mijn werk moet juist meer zijn dan alleen ik.
2: Ja.
1: En dat betekent dat je de materiaal moet je de ruimte geven, maar ook de irrationaliteit moet je de ruimte geven. Want anders krijg je gewoon van A tot en met Z een product. Nou, ik maak geen producten, dus ik zeg ik laat kunst ontstaan. Maar ik vind het ook leuk, een soort tunnel-effect dat het krijgt. Dus het is voor mij heel belangrijk om te kunnen experimenteren, om vrij te kunnen zijn, om vrij te kunnen denken, om fouten te maken. Maar vooral om heel erg origineel te zijn, heel erg vernieuwend te zijn. Weet je wel, denken dat jij, wat ik doe, dat heeft gewoon niemand anders gedaan.
2: De tentoonstelling is te bezoeken van 30 mei tot en met 18 oktober.
1: Ja, dat ze naar mijn werk komen kijken, dat is dan extra speciaal. Want ik beloof je gewoon echt

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan den IJssel en de N219 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, wederom reden genoeg om je goed in te smeren vandaag. Want de zon is goed aanwezig en er zijn eigenlijk geen wolken te bekennen vandaag. De temperatuur in de ochtend al rond de 18 graden. En vanmiddag loopt die snel op, zo'n 27 graden in de middag.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tigris aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tigris al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk helaas nog best wel even file rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp een file van 20 minuten en 9 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Dit is 2. 4.
2: Goedemorgen. Wederom reden genoeg om je goed in te smeren vandaag. Want de zon is goed aanwezig en er zijn eigenlijk geen wolken te bekennen vandaag. De temperatuur in de ochtend al rond de 18 graden. En vanmiddag loopt die snel op. Zo'n 27 graden in de middag.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 28 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een schietpartij in de buurt van de Buitenhavenweg in Schiedam. Het kunstwerk De Walvis. En pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend hoef je je niet te vervelen.

0: Dit is 2.
1: Op de Buitenhavenweg in Schiedam heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Na een onenigheid zou er tenminste 9 keer geschoten zijn, zo meldt Flashfoto. Het slachtoffer liep lichte verwonding op aan zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een schampschot. De politie is ook op zoek naar 2 verdachten. Nou, hoe het precies zit, hoor je van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: 9 knallen waren dinsdagavond te horen in de buurt van de Koemarkt in Schiedam. Hier aan de Buitenhavenweg, naast het bouwterrein van het glasfabriekterrein, werden namelijk 9 schoten gelost bij een schietpartij na een ruzie. Er werd geschoten vanuit een auto die vervolgens ook wegreed.
3: Ik kwam hier, ja.
2: Wat hier overblijft is 1 slachtoffer die 1 keer is geraakt met een schampschot langs zijn hoofd. Het slachtoffer is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging natuurlijk gelijk op zoek naar de verdachten en ook naar de auto waarin die verdachten zaten. En die werd hier aangetroffen, zo'n 2 kilometer verderop, op het parkeerterrein van de flat genaamd Triton aan de Havendijk. En de politie wist snel dat ze de goede hadden, want deze auto had inderdaad geen achteruit meer. De politie is nog op zoek gegaan naar de 2 inzittenden van de auto. Onder andere met een speurhond werd gezocht aan de Jachthavenlaan en in de Maastuin. Maar daar is niemand aangetroffen. De politie heeft dus ook niemand kunnen aanhouden en wil voor de rest nog weinig kwijt over wat er dinsdagavond precies is gebeurd.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag. Flinke, hoge temperaturen vanmiddag. 27 graden wordt het. Strak blauw, alleen maar zon. Dus dat is lekker. Vanavond koelt het nauwelijks af. Dat merken we morgen ook. Temperaturen opnieuw tussen de 25 en 30 graden. Alleen in de loop van de middag kan het gaan regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. Het nieuwe coalitieakkoord van Schiedam is gepresenteerd door Pro Schiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Onder de titel Schiedam maken we samen kiezen de vier partijen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen ze richting geven aan de komende vier jaar, maar ook ruimte houden voor initiatieven vanuit inwoners en voorstellen vanuit de gemeenteraad. Het akkoord draait om 9 thema's, waaronder meedoen, veiligheid en een bruisende stad. Opvallend is de nadruk op minder regels. Volgens de coalitie moeten inwoners, ondernemers en organisaties minder last hebben van bureaucratie. Daarnaast komen er nieuwe wethoudersportefeuilles. Zo krijgt VVD-wethouder Dave Bouts de nieuwe portefeuille regeldrukvermindering. Ook komt er extra aandacht voor arbeidsmigratie. Denkwethouder Jamil Karamanoglu wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp. Veiligheid krijgt een prominente plek in het akkoord. De aanpak van jeugdcriminaliteit wordt topprioriteit en moet vorm krijgen via 4 pijlers: voorkomen, doorbreken, aanpakken en resultaten zichtbaar maken. Ook wil de coalitie meer opvangplekken creëren voor slachtoffers van huiselijk geweld. Pro Schiedam wethouder Sun van Dijk krijgt hiervoor de portefeuille aanpak geweld achter voordeur. Op het gebied van parkeren belooft het nieuwe college stevige maatregelen. Voor wijken onder de A20 komt een integraal pakket met onder meer gereguleerd parkeren en extra parkeermogelijkheden. Bewoners worden betrokken bij de besluitvorming, maar het lijkt erop dat betaald parkeren in meer wijken in beeld komt. Verder blijft Schiedam uitvoering geven aan de spreidingswet en zoekt de gemeente binnen wettelijke kaders naar een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Ook onderzoekt het college of Schiedammers voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen. Bij cultuur wil de coalitie kijken naar een betere verdeling van subsidies, zodat naast grote instellingen ook kleinere initiatieven, cultuur in de wijk en erfgoed meer ruimte krijgen. Het totale cultuurbudget blijft gelijk aan bestaande subsidies, lopen door tot en met 2028. De nieuwe wethoudersploeg wordt op 28 mei geïnstalleerd.

0: is 2.
1: Pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend is er genoeg te doen in onze regio. Zo keert het Vlaardingse Cup-toernooi komende zaterdag terug naar Vlaardingen Holy. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege een tekort aan bestuursleden. Medebestuurder Stijn de Rode miste het toernooi en de gezelligheid. En daarom zette hij zich dit jaar extra in om het evenement terug te brengen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
2: Cubben, je weet wel, dat spelletje met houten blokken en werpstokken. Het doel is om de blokken van de tegenstander omver te gooien. In 2018 werd voor het eerst het Vlaardingse Cup-toernooi georganiseerd. Vorig jaar kon het evenement helaas niet doorgaan vanwege een tekort aan mankracht in het bestuur. Dit jaar was onder andere Stijn de Rode extra gemotiveerd om te zorgen dat het toernooi weer terugkomt. En daardoor vindt op zaterdag 30 mei bij de honk- en softbalvereniging in Vlaardingen Holy het toernooi weer plaats. Maar eerst even een opfrisser, want hoe werkt Cup eigenlijk?
3: Ik zag op jullie website staan dat je het binnen 2 minuten moet kunnen begrijpen.
4: Ja, ik denk dat dat wel lukt. Je ziet nu al redelijk, dit is het grotendeel wat ik nu doe. De stokken gooien op de blokken. Dan zitten er nog wat kleine regeltjes aan die het spel lopend houden. Maar die heb je inderdaad zo onder de knie. Je kan naar het toernooi komen zonder ooit gespeeld te hebben. Ja.
3: En gooi je nou een beetje op gevoel of ben je echt bewust aan het mikken?
4: Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Er is een reden dat je in de organisatie gaat en niet zelf meespeelt. Ik ben wel aan het mikken.
3: Heb je het vorig jaar heel erg gemist?
4: Ja, we hebben toen zelf met de vriendengroep, want hebben we eigenlijk een soort mini-toernooitje zelf georganiseerd. Dus toen dacht ik wel, ja, het moet wel echt blijven bestaan. Het is zoiets typisch. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, dus.
3: En wat is er nou precies zo leuk aan het spel?
4: Nou, het is heel erg leuk dat je het gewoon inderdaad zo kan leren. Ik was 2 weken geleden, mijn vader had het ook nog nooit gedaan en die ging 2 weken geleden mee. Nou, na 3 minuten deed hij het ook gewoon alsof hij al elke week komt. Iedereen kan een stok gooien. Nou ja, ik dan niet zo goed, maar bijna iedereen kan een stok gooien. Kijk, dat is altijd, heb je die? Dat is frustrerend. Dan stuit hij er overheen. Oh, nou, dan gooi je hem en dan denk je, ja, nee, dit wordt de worp van mijn leven. En dan stuit hij echt net hier, zo, en dan stuit hij er overheen. Nou, dan sta je altijd echt voor aap. Nou, nu zou je dan alles van de tegenstander om hebben. Dus dan mag je de koning om het af te sluiten, om te winnen. Maar op het moment dat je echt het spel speelt en het is spannend, dan kan er wel wat druk op staan. Want ja, je moet hem dan hebben om te winnen, anders mogen ze weer terug. En dan heb je gewonnen.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met het kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 28 mei. Je luistert toch steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: 2.
1: In het vorige uur hoorde je hoe het cuptoernooi terugkomt naar Vlaardingen. Is dat nou niks voor jou? Dan kun je misschien naar Postscriptum in Schiedam. Want de boekhandel bestaat 25 jaar. De winkel die in winkelcentrum Spaland zit in Schiedam viert dat op zaterdag 30 mei. Met een feestavond voor klanten met literatuur, muziek en optredens van verschillende gasten. Mede-eigenaar Gerben de Bruin vertelt dat het niet altijd makkelijk was om de winkel overeind te houden. En daar hoor je meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Komende zaterdag hebben we een groot feest met al onze klanten. Het is al onze klanten. Met een aantal klanten gaan we dan een grote feestavond hebben georganiseerd.
3: En daarin, wat gaat er gebeuren?
2: Komen schrijvers die optreden. Er wordt muziek gemaakt. Dus het wordt een groot feest. Ja. Ja. 25 jaar geleden hebben mijn voormalige collega's Ruud en Anja Aret de winkel overgenomen. Gedoopt tot boekhandel Postscriptum. En nu 25 jaar later een mooie florerende winkel hier in het winkelcentrum.
3: Komt u er vaker?
4: Ja, af en toe inderdaad. Kijken of ze wat nieuwe soort boeken hebben inderdaad. Misdaad vooral. Oh, ja. En Spaland zelf inderdaad. Mevrouw die komt hier ook regelmatig.
3: En komt u al lang hier?
4: We wonen hier nu zelf 14 jaar, dus we komen hier sowieso al 14 jaar.
3: En hebben jullie dan ook echt vaste klanten die hier echt al zo lang komen?
2: Ja, eigenlijk, ik ben hier nu volgens mij 23 jaar geleden komen werken. En een aantal klanten die toen er waren, die komen hier nog steeds. En eigenlijk 95% van de mensen die hier binnenlopen zijn bekende vaste klanten voor ons.
3: En waren er ook moeilijke momenten de afgelopen, voor u dan 23 jaar?
2: Nou ja, natuurlijk rond corona was wel even aanpakken. Ja. De winkel dicht en alle andere moeilijkheden die er omheen waren. Maar eigenlijk, daar hebben we ons ook weer doorheen geslagen. En juist sindsdien merken we nog meer hoe mensen onze winkel waarderen.
3: Ja. En wat betekent deze winkel dan voor u als Schiedammer?
4: Ja, het is hier inderdaad hier van alles ook echt. Van ook boeken over Schiedam en ook echt gewoon echt ruime keuze ook gewoon inderdaad. Hè. Over horloges, koken, noem het maar op, misdaad, geschiedenis. Dus, ja.
3: Dus u vindt wel echt dat het een winkel is die echt hier moet blijven? Gewoon. Het hoort echt bij Schiedam.
4: Ja, ik vind van wel. Als mensen die doen ook via computers tegenwoordig. Maar boeken, dat is toch echt wel. Vind ik dat je het meer opslaat ook gewoon. Hè.
3: En tegenwoordig bijvoorbeeld jongeren, die lezen niet zo heel veel meer. Hoe doen jullie dat dan, dat ze wel nog gaan lezen?
2: Je merkt wel de afgelopen jaren dat jongeren wel meer Engels zijn gaan lezen. Dus daar zorgen we dat we een mooi assortiment van hebben staan. En je probeert dan toch te ondersteunen. We doen heel veel met basisscholen en ook wel met een aantal middelbare scholen om te zorgen dat daar de mediatheek op orde is. Dat zijn een aantal dingen die we doen.
3: Bent u nog ergens heel trots op dat u wilt delen?
2: Nou, trots, dat we er nog zijn. Dat we, hoe vaak we hier klanten hebben die zeggen, wat fijn dat jullie er zijn. Dat jullie zoveel doen ook. Hè. We 2, 3, 4 activiteiten in de maand.
3: Wat voor activiteiten doen jullie dan?
2: Ja, we doen van alles. Er komen hier grote literaire schrijvers op bezoek. Maar we hebben ook workshops, kleuren. Volgende maand hebben we onder andere Twan Huis en Simon Keizer van Nick en Simon. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we hebben het al wel eens hier gedaan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag. Flinke, hoge temperaturen vanmiddag. 27 graden wordt het. Strak blauw, alleen maar zon. Dus dat is lekker. Vanavond koelt het nauwelijks af. Dat merken we morgen ook. Temperaturen opnieuw tussen de 25 en 30 graden. Alleen in de loop van de middag kan het gaan regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: 2 actueel.
1: Het kunstwerk De Walvis in de Schiedamse Plantage dreigt te verdwijnen. Tenzij er op korte termijn geld wordt gevonden om het kunstwerk te behouden. Initiatiefnemer Yvonne Koopman zet zich in om het kunstwerk permanent in Schiedam te houden. Maar de jaarlijkse kosten van €12.000 vormen een flinke uitdaging. De Walvis staat sinds februari 2025 in de Plantage als onderdeel van Schiedam 4750. Het kunstwerk van Joep van Lieshout is in bruikleen en zou oorspronkelijk korter blijven, maar inmiddels staat het er al langer dan gepland. Koopman onderzoekt samen met de bewoners, met omwonenden, de mogelijkheden voor subsidie via externe fondsen. Ook worden andere manieren bekeken om het benodigde geld bijeen te brengen. Tot nu toe heeft dat nog geen concreet resultaat opgeleverd. Volgens een peiling van de bewonersvereniging zou ongeveer 80% van de omwonenden graag zien dat het kunstwerk blijft. Toch lijkt voorlopig het vertrek een uitgangspunt. Mede door de geplande werkzaamheden in de Plantage. Uiterlijk in augustus moet duidelijk worden wat er met het kunstwerk gebeurt. In totaal zijn de kosten rond de Walvis inmiddels opgelopen tot ongeveer €20.000. Wie uiteindelijk opdraait voor behoud van het kunstwerk is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Mammoet, het bedrijf dat eerder het transport naar Schiedam verzorgde, ook het vervoer terug naar Rotterdam sponsort. Voorlopig blijft dus de vraag of de Walvis een blijvende plek in Schiedam krijgt of terugkeert naar Rotterdam. En de gemeente Vlaardingen meldt dat de klok van de grote kerk in het centrum weer op de goede tijd staat. Vorige week stond de klok om 3:15 stil door een kapot onderdeel. Een klokkenmaker heeft de klok toch weer aan de praat gekregen. De tijd van de klok zou nu goed moeten lopen. Maar toch constateert 2 dat de klok 50 seconden te vroeg luidt. De klok van de Grote Kerk loopt vaker verkeerd. In januari liep de klok ook al verkeerd namelijk. 1:10 liep hij toen voor. De gemeente meldt nu dat de klok weer bij de tijd is. Nou, toch zal je de klok al om 22:59:10 horen alsof het 11 uur is. En dit geldt uiteraard voor ieder uur. Nou, dat de klok vorige week stil stond, kwam door een afgelopen ketting van de tandwielen van de klok. De tijd in Vlaardingen stond voor korte tijd stil om 3:15. De gemeente Vlaardingen heeft daarom een klokkenmaker de trappen van de kerktoren opgestuurd. Maar misschien moet deze persoon nog een keer naar boven. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen kun je lekker vanuit je luistoel onze website bezoeken. Dit is 2.nl.

0: kubben, lezen of misschien toch naar Museum Vlaardingen. Er zijn al meerdere activiteiten voor komende zaterdag voorbijgekomen in dit programma. En kunstenaar Dwight Harold Marika opent ook op zaterdag 30 mei... de kleurrijke tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. De kunstenaar is geboren en getogen in Vlaardingen... en maakte daarna naam in de internationale kunstwereld. Ik beloof een heftige ervaring. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt, zo omschrijft de kunstenaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Wat heel duidelijk is, is van ik wil als mensen komen... dat ze iets hebben van zo, jongen, dit is echt heftig. Dit is vette, moderne kunst. Gepresenteerd in Vlaardingen. Waardoor de Vlaardingen kan zeggen... oh, we hebben in Vlaardingen ook gewoon moderne kunst in het museum. Alsof het gewoon heel normaal is.
2: Ja. Na tentoonstellingen in New York, Miami en het Nederlandse museum Boijmans van Beuningen... strijkt de Vlaardingse kunstenaar Dwight Harold Marika terug op het oude nest. Vanaf 30 mei start hij namelijk zijn solo tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Maar zijn terugkomst naar Vlaardingen wekt weinig sentiment.
1: Dat mijn kunst is gewoon universeel. Ik als kunstenaar ben wel Vlaardinger, maar... dat speelt een minder belangrijke rol. Dus ja. Er is niet zoveel sentiment in de kunstenaar van... oh, ik kan in Vlaardingen spazieren. Toen we wat jonger waren, een beetje rond 17, 18... dan ga je vanuit Vlaardingen ga je vaker de stad uit. Dan ga je naar Rotterdam of je gaat misschien naar Amsterdam. Maar als wij de stad uit gingen, gingen we altijd als vertegenwoordigers van Vlaardingen. Weet je wel? Dus overal waar je komt, ja, waar kom jij vandaan? Ja, wij komen uit Vlaardingen. En dat groepje waar ik dan in zat, wij waren heel modebewust en heel trendbewust en trendgevoelig. Dus overal waar wij kwamen, keken mensen ons echt aan van zo speciaal. Dus als Vlaarding had ik altijd zoiets van, je moet heel eigenwijs zijn en lef hebben en durf hebben.
2: Die durf die hij als jonge Vlaardinger leerde kennen, gebruikt hij nu graag in zijn kleurrijke werk. Wat altijd begint bij gewoon een tekening.
1: Ja, dat tekeningetje was gewoon eigenlijk heel simpel. Wat je gewoon ziet, een vorm met een beetje krultjes aan de zijkant. En de binnenkant was open. En een paar maanden later, toen ik echt werkelijk ging beginnen met de eerste. Dat is toevallig dat eentje die verderop staat. Toen was ik dus letterlijk dat tekeningetje letterlijk gewoon aan het namaken. En wat ik zag op de tekening, zag ik ook in het beeld. En ik had zoiets van, nou, dit is best wel knap voor mij dat ik gewoon een tekeningetje... bijna letterlijk aan het namaken ben.
2: Het 3D-effect in de kunstwerken ontstaan door slow art dat Marika toepast. Door steeds een nieuw laagje acrylverf toe te voegen, ontstaan er diepteverschillen.
1: Wat eigenlijk een soort vast element is in al mijn werk, is dat ik werk wil laten groeien. Ik wil werk laten ontstaan. Dus ik wil niet werk maken. Iets van, ik heb dit in mijn hoofd, nou dat ga ik maken. Ja. Dat vind ik niet zo interessant. Dus ik wil een manier vinden waarop ik werk kan laten groeien. Als je werk laat groeien, dan wordt het eigenlijk zichzelf. En als ik zelf zeg van ik wil een werk maken en het moet er zo en zo uitzien, dan zit er eigenlijk alleen maar in wat ik erin wil stoppen. Mijn werk moet juist meer zijn dan alleen ik.
2: Ja.
1: En dat betekent dat je de materiaal moet je de ruimte geven, maar ook de irrationaliteit moet je de ruimte geven. Want anders krijg je gewoon van A tot en met Z een product. Nou, ik maak geen producten, dus ik zeg ik laat kunst ontstaan. Maar ik vind het ook leuk, een soort tunnel-effect dat het krijgt van... Dus het is voor mij heel belangrijk om te kunnen experimenteren, om vrij te kunnen zijn, om vrij te kunnen denken, om fouten te maken. Maar vooral om heel erg origineel te zijn, heel erg vernieuwend te zijn, weet je wel. Denken dat jij, wat ik doe, dat heeft gewoon niemand anders gedaan.
2: De tentoonstelling is te bezoeken van 30 mei tot en met 18 oktober.
1: Ja, dat ze naar mijn werk komen kijken, dat is dan extra speciaal. Want ik beloof je gewoon echt een heftige ervaring. Een heftige... iets totaal wat je gewoon nog nooit hebt meegemaakt.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag. Flinke, hoge temperaturen vanmiddag. 27 graden wordt het. Strak blauw, alleen maar zon. Dus dat is lekker. Vanavond koelt het nauwelijks af. Dat merken we morgen ook. Temperaturen opnieuw tussen de 25 en 30 graden. Alleen in de loop van de middag kan het gaan regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Straatgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2. 4.
1: Goedemiddag. Flinke, hoge temperaturen vanmiddag. 27 graden wordt het. Strak blauw, alleen maar zon. Dus dat is lekker. Vanavond koelt het nauwelijks af. Dat merken we morgen ook. Temperaturen opnieuw tussen de 25 en 30 graden. Alleen in de loop van de middag kan het gaan regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. Twee weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in onze regio. En dat zijn veelal korte dagelijkse files. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En ook alweer 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reisa Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio, weinig bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen nog 10 minuten oponthoud. 30 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. En ook 30 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat 15 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en die voorspelde onweersbui ook. De temperatuur ligt nog wel hoog, 30 graden is het op het moment. De zon die komt dus af en toe tevoorschijn, maar moet dan plaats gaan maken voor die onweersbui. Vanavond daalt de temperatuur flink en blijft het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukkere spits vanmiddag in onze regio. Staat altijd nog 100 kilometer file bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, daar wordt wel degelijk file gereden. En wel over 11 kilometer tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Dik 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Voor de afrit Den Haag-Zuid staat 20 kilometer file. Vanaf Hoogmade kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 28 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de wens om de walvis in Schiedam te laten staan. 9 automobilisten die voor de rechter stonden voor het niet betalen van de tol op de A24. En je hoort hoe er nog altijd wordt gewerkt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: Dit is 2.
1: De wens om de walvis in Schiedam te houden was er al. Dat hoorde je gisteren nog in deze uitzending. Maar nu is er ook een actie. Het stalen gevaarte van 13 meter moet na de zomer vertrekken. Maar initiatiefnemer Yvonne Koopman wil hier een stokje voor steken. Een website staat online en een zoektocht naar geld is begonnen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat ik de moeder van de walvis ben. Ik vind hem wel heel erg leuk en hij staat prachtig in dat witte grind. En ik heb altijd de neiging om even aan hem te zitten.
3: Yvonne Koopman houdt van het beeld de walvis. Voor het feestjaar Schiedam Weert 57 haalden ze daarom het beeld naar Schiedam. Het zou een jaar blijven, maar inmiddels staat hij er al een jaartje langer.
2: Ik vind het zo leuk en het is ook zo'n aanwinst voor Schiedam.
4: Wat is dat nou? Wat is dat? Wat is dat nou? Hé.
3: Toch lijkt na de zomer echt het doek te gaan vallen voor de walvis. Koopman zou dat enorm zonde vinden, omdat ze vindt dat de walvis heel veel goeds brengt voor Schiedam.
2: Nu zijn er toevallig kindjes van de Comkids. Die voeren hem steentjes, hè? En dat is altijd daar. En ja, het trekt heel erg mensen aan. Het is een soort magneet. Mensen gaan binnenkijken. Nu is het nog het feestje van 57. Dat heeft Joep erin gemaakt. Joep van Lieshout te maken van het beeld. Maar het zou natuurlijk heel erg leuk zijn dat je ook anderen, dat het een soort grote kijkdoos wordt. Weet je? En dan kun je ook projecten doen met bewoners en met kinderen en met allemaal mensen die hier door het park lopen. Of ook juist mensen uit een andere deel van Schiedam.
5: Dit stimuleert gewoon. Je ziet nou aan de kinderen, die spelen er. Mensen die voor het eerst hier zo... Er zijn ook mensen die komen speciaal voor die walvis hier naartoe. Maar mensen die hier voor het eerst langs fietsen, zie je ook even van... Staat daar nou, weet je wel. En dat is ook belangrijk. Dat er gewoon wat meer speelsheid in de omgeving komt. En er staan nog meer mooie beelden. Ik zou het wel leuk vinden als ze zo mogen blijven en dan... Daar nog wat en daar nog wat.
3: Volgens de bewonersvereniging van de plantage wil 80% van de omwonenden de walvis in Schiedam houden. Maar dat kost geld. Dus is er een website gelanceerd waar sponsors zich kunnen melden om de walvis te behouden.
2: We proberen toch middels crowdfunding en subsidie in ieder geval geld te genereren dat die een jaartje mag blijven. Want dat is dan nog wel te overzien. Maar we willen natuurlijk liefst aankopen dat hij altijd hier is.
3: Hoeveel is er nou nodig om die walvis hier voor altijd te houden? Zeg maar?
2: Nou, er hangt een prijskaartje aan van 280.000 euro. Schiedam heeft 80.000 inwoners. Dus als ze allemaal 350 geven, dan is het ook klaar, weet je wel.
5: Er komen steeds meer kinderen, jongeren die hem of zo of haar moeten herontdekken of opnieuw ontdekken. Er zijn mensen die komen hier speciaal voor wandelen. Ik denk dat je dat gewoon nodig hebt als stad.
3: Stel, hij moet toch weg.
2: Ja, dan moet hij weg.
3: Dan is dat natuurlijk heel jammer.
2: Ja.
3: Liever niet.
2: Liever niet.
3: Maar is het dan toch mooi hoeveel goeds ook die walvis heeft gebracht?
2: Ja, tuurlijk. Ja. En het is niet alleen dat hij hier mooi ligt, maar het is ook die interactie met de mensen die hier doorheen lopen. Of we spreken af bij de walvis, weet je wel zo. Het is ook een meeting point. Ik heb nog geen trouwerijen gezien, want vind ik ook wel leuk dat ze hier in de bruidsjurk zouden staan. Maar dat heb ik nog niet gespot.
3: Bij het festival Gluren bij de Buren, wat eind juni plaatsvindt in Schiedam, zullen bij de walvis verhalen worden voorgelezen.
5: Dit is de walvis. Op bladzijde 8 zie je hoe de walvis lacht. Op bladzijde 9 zie je bijna zijn vin bewegen. Kijk maar. Maar de walvis is heel lang, hè? Hij gaat hier nog verder. Op bladzijde 10 zie je zijn staart misschien? Nee, nog niet. Dat had je niet verwacht. Kijk zelf maar. Die komt pas op bladzijde 8. Nou, nee, helemaal niet. Die komt pas op bladzijde 11.
2: Ja, ik heb ook gegoogeld hoeveel miljonairs er zijn in Schiedam. En op de Google zeggen ze dat er 500 zijn. Dus ik denk van, nou, dat is ook een kat in het bakkie dan. Hè? Maar ja, ik weet niet of zij hem ook mooi vinden.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was een mooie dag vandaag en ook de avond verloopt nog zonnig bij zo'n 24 graden. Morgen opnieuw 24 graden, in de ochtend wel een stuk bewolkter. En in de middag, als de temperatuur naar 30 graden oploopt, kan het gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 9 automobilisten stonden donderdag voor de rechter vanwege de nieuwe A24 bij Vlaardingen. Niet omdat ze te hard reden of gevaarlijk rijgedrag vertoonden, maar omdat ze de tol voor de Blankenburgverbinding niet hebben betaald. Het zijn volgens de rechtbank de eerste rechtszaken over de nieuwe tolweg. Een van de bestuurders is de Vlaardingse Tonno. Hij reed op 15 april vorig jaar door de tunnel en kreeg later een boete van ruim 36 euro, terwijl de oorspronkelijke tolbedrag slechts 1,51 euro was. Volgens hem ging het mis doordat hij nooit een betalingsherinnering heeft ontvangen. Zo zegt hij dat hij de rit alsnog op 20 april heeft betaald, maar volgens het ministerie kwam die betaling pas op 29 april binnen, mogelijk door vertraging bij de bank vanwege Tweede Paasdag. Volgens hem blijft het daardoor onduidelijk welke rit er nu precies is betaald en lijkt er telkens één rit open te blijven staan. Ook andere bestuurders zeggen nooit een betalingsherinnering te hebben gekregen. Zo reed een taxiondernemer op één dag 3 keer over de A24. Normaal betaalt hij direct zodra een herinnering binnenkomt, maar deze keer zegt hij niets te hebben ontvangen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de herinneringen wel degelijk verstuurd, maar door privacyregels kan niet meer worden gecontroleerd naar welk adres. Een andere bestuurder verkocht haar auto kort voordat ze, of nadat ze door de tunnel reed. Ook zij kreeg later direct een boete op de mat. Volgens haar verscheen er ook geen betalingsherinnering in de PostNL-app. De rechter vroeg tijdens de zitting nog of automobilisten automatisch een boete krijgen als ze niet betalen. Het ministerie benadrukte dat eerst altijd een betalingsherinnering wordt gestuurd. De rechter concludeerde daarop dat het dus geen boetetoltunnel is. Goed, de rechtbank doet op 9 juli uitspraak in alle 9 zaken.

0: 2.
1: Dit is 2. Tijdens het WK voetbal mogen horecazaken in Schiedam langer open blijven om wedstrijden volledig uit te zenden. De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarmee cafés en andere horecagelegenheden wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen helemaal mogen afkijken. Ook als dat buiten de normale sluitingstijden valt. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Het WK speelt zich af in Amerika. Dat betekent dat de wedstrijden laat in de avond zich afspelen. Gelet op ook op de horecatijden dat ze dan moeten sluiten. Kwam die geluid echt naar voren van ja, we willen toch een wedstrijd kunnen afkijken. Daarnaast zijn er al verschillende regelingen in de buurtgemeentes. En Schiedam mag natuurlijk niet achterblijven.
3: Schiedamse partijen hebben hiervoor een plan ingediend om tijdens het WK de sluitingstijden van de horeca te versoepelen. Dat betekent dat wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen volledig uitgekeken mogen worden in cafés en horecazaken. Het plan is inmiddels aangenomen.
2: Deze motie zorgt ervoor dat je juist je wedstrijden kan afkijken met die spanning tot de laatste fluitsignaal.
4: Ja, ik denk dat de motie die is ingediend om toch ervoor te zorgen dat horecagelegenheden en dan denk ik dat ik met name praat over buiten het centrum. Hè, want in het centrum zijn we ook, mogen we open tot 4 uur. Maar dat horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen om wedstrijden die wat later beginnen en denken aan wedstrijden die een uitloop hebben tot 2 uur, 2:30, 3 uur. Dat die toch afgekeken kunnen worden.
5: Ja, dus dat is wel echt goed nieuws eigenlijk.
4: Ik denk dat dat wel goed nieuws is. En ik weet wel dat er komen nog wel wat voorwaarden. Wat die voorwaarden zullen zijn, dat weet ik zelf nu ook nog niet. Maar ik kan me zomaar iets voorstellen dat het gaat over veiligheid en wellicht iets over overlast.
5: En deze motie is voor alle voetbalwedstrijden, niet alleen voor de Nederlandse. Waarom vind je dat belangrijk?
2: Ik vind dat belangrijk. Schiedam is een diverse stad. En dit WK is het ook uniek dat Curaçao en Cap Verde ook meedoen. En dat zijn ook gemeenschappen die in Schiedam thuis horen. Los van Marokko en Turkije zijn gewoon alle wedstrijden belangrijk. Want het is leuk dat alle Schiedammers hun favoriete team kan supporten in het café.
4: We hebben het natuurlijk ook over Curaçao, Marokko. Ik weet even niet uit mijn hoofd of Turkije meedoet. Maar weet je, we hebben natuurlijk een mengelmoes aan culturen in de stad en in heel Nederland. Ja, en die willen ook gewoon voetbal kijken. En die zullen dat misschien doen op eigen plekken of horecagelegenheden. Maar ik vind ook dat die de mogelijkheid moeten hebben om die wedstrijd gewoon te kunnen zien. We hadden het net over, volgens mij, Brazilië en Marokko. Als ik het, ik heb het weten schema ook niet uit mijn hoofd. Ja, ik kan me zomaar voorstellen, als je dan laat begint, om 1 uur begint, dat weet ik niet. Maar stel je voor dat dat zo is, ja, dan zou het natuurlijk jammer zijn als je dat niet met z'n allen zou kunnen kijken.
5: De burgemeester gaat ook nog onderzoeken of wedstrijden die om 1 uur starten afgekeken mogen worden. Ja. Waarom denkt u dat dit mogelijk is?
2: Ja, ik denk dat dit wel mogelijk is. Kijk, in principe heb je in de binnenstad horecatijden die om 4 uur sluiten. Dus in principe zou dat gewoon binnen de reguliere tijden kunnen worden afgespeeld. Buitenstad niet. En daar had je ook een verlaatje voor in kunnen zetten. Dus ik denk wel dat die mogelijkheid erin zit. Ja. Ook binnen de reguliere tijden, maar juist ook met deze regeling dat het, of met deze motie dat het kan.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht bij Roelof Arendsveen vanaf Hoofddorp Zuid. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 28 mei. Je luistert nog steeds naar 2 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: 2.
1: Het zal je niet ontgaan zijn, maar het afgelopen jaar wordt er al gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Hoe dat precies zit en hoe lang het dan nog duurt, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
2: Omleidingen, afsluitingen en werkzaamheden. Al ruim 1 jaar wordt er gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangekomen in werkgebied 9 van de 12. Waar een deel van de laan al een complete metamorfose heeft ondergaan, wordt er tot oktober nog volop gewerkt. En volgens de gemeente zijn de werkzaamheden hard nodig. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de verbreding van het fietspad.
3: Maar we zijn ook bezig met het vervangen van water, van gas, van elektriciteit, verstevigen van het elektriciteitsnet en gelijk een nieuwe inrichting. De BK-laan wordt dan anders ingericht, zodat het ook een 30 kilometer weg wordt. Wat de weg een stuk veiliger gemaakt. En als, ik zou bijna zeggen, slagroom op de taart, gaan we ook de biodiversiteit hier veranderen. Veel groener wordt het, gevarieerde biodiversiteit, gevarieerde plantengroei. Het wordt echt een hele mooie laan. Nou, je ziet echt het verschil van de inrichting zo. Je ziet het echt duidelijk een stuk breder. Mooie middenberm, heel goed, met groen. Er komen nog meer beplantingen bij.
2: Ja, je kan makkelijk naast elkaar fietsen.
3: Je kan heel makkelijk naast elkaar fietsen. En je moet ook altijd tegenwoordig rekening houden met de verschillende snelheden van fietsen. Met de reguliere fiets en de elektrische fiets. Nou, op deze manier geef je dat allebei ook ruimte. Wel altijd blijven opletten natuurlijk. Dat blijft altijd belangrijk. Maar eind oktober dan moet het hier het hele project klaar zijn. Ja. We zijn goed op schema. Werken goed door. En ja, het wordt fantastisch dat we deze, wat voorheen als racebaan werd gezien, nu gewoon 30 kilometer toebrengen. Ik hoop ook dat alle Schiedammers zich daaraan gaan houden. Ja.
2: En waarom dan een 30 weg?
3: Waarom? We hebben in onze mobiliteitsvisie staan dat we alle wegen zoveel mogelijk naar 30 kilometer gaan brengen. Omdat het schoner is voor de lucht, veel minder luchtverontreiniging en een heel stuk veiliger.
2: Ja.
3: Wegen waar 30 kilometer gereden wordt, zijn gewoon per definitie aantoonbaar veiliger dan wegen waar 50 gereden wordt. Smiley is al ingesteld op 30, zag ik. Iemand reed te hard. Niet veel, maar toch.
2: Helaas 1 keer een incident geweest, december 2024, waarbij een overstekende man is overleden, eigenlijk door een aanrijding.
3: Ja.
2: Is mede dat incident ook een reden om de veiligheid?
3: Die incidenten zijn natuurlijk ontzettend naar. En echt, dat wil je niet dat dat gebeurt. Dat wil je ook niet als stadsbestuurder, maar zeker niet als familie van iemand. Dus dat is heel naar. Maar het is niet de aanleiding hier. De aanleiding is ver daarvoor al genomen, al bekeken van hoe kunnen we dit veiliger maken in de breedte? Hoe kunnen we het schoner maken? Hoe kunnen we het weer toekomstbestendig maken?
2: Ja. Okay, en aan de hand van het incident hebben we ook met bewoners gesproken. Het werd ook aangegeven dat deze straat heel erg werd gezien als een soort racestraat. Het was makkelijk om hard te rijden.
3: Ja.
2: Is daar ook naar gekeken?
3: Natuurlijk. Ja, als je 30 kilometer weg gaat inrijden, moet je ook verkeersbelemmerende maatregelen aanleggen. Dus er komen vluchtheuvels hierin.
2: Okay.
3: Ja.
2: En zag het ook de verlichting wordt aangepakt?
3: Daar waar het nodig is, daar hebben we ook naar gekeken. Daar waar het nodig is, passen we ook de verlichting aan om ervoor te zorgen dat het ook in de 's avonds alles goed zichtbaar is.
2: Ja. Wordt het dan meer lampen of andere soort verlichting?
3: Oh, daar zijn de lichtexperts mee bezig. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar het wordt in ieder geval beter licht.
2: En herkent u het nog terug? Voelt het ook helemaal anders?
3: Ik herken het terug natuurlijk. Ik ken deze straat vrij goed, maar het ziet er echt wel anders uit. Het fietst ook echt anders. Het voelt anders op de fiets, op zo'n mooi breed fietspad. En asfalt natuurlijk, want het waren tegels.
2: Dus, ja. En het zorgt natuurlijk wel voor veel oponthoud. Ja. Maar denkt u dat dit uiteindelijk allemaal waard is?
3: Dat vind ik wel, ja. Als ik het eindresultaat straks zie, en ik heb het natuurlijk op papier gezien, maar straks in het echt, dan denk ik, ja, dit is echt nodig geweest. Dat geeft even overlast. Waar gewerkt wordt is overlast. Maar zonder overlast kan het niet. Dus daar moeten we even met z'n allen doorheen. Maar we hebben straks een hele mooie toekomstbestendige BK-laan.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was een mooie dag vandaag en ook de avond verloopt nog zonnig bij zo'n 24 graden. Morgen opnieuw 24 graden, in de ochtend wel een stuk bewolkter. En in de middag, als de temperatuur naar 30 graden oploopt, kan het gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De gemeente Vlaardingen staat er financieel nu nog redelijk goed voor, maar een nieuw college wacht een flinke uitdaging. Dat blijkt uit jaarstukken over 2025. De gemeente sloot vorig jaar af met een overschot van ruim 5 miljoen euro en ook de financiële buffers zijn op orde. Toch waarschuwt het college voor zware jaren die eraan komen. Vanaf 2027 lopen de tekorten snel op. In 2028 verwacht Vlaardingen al een gat van bijna 14 miljoen euro en een jaar later zelfs ruim 19 miljoen. Vooral de jeugdzorg zorgt voor financiële hoofdpijn. De kosten blijven stijgen en de gemeente moet vanaf 2028 bijna 2,5 miljoen euro besparen. Dat moet gebeuren door kortere zorgtrajecten, strengere beoordeling van hulpvragen en meer inzet op preventie in wijken en op scholen. Ook onzekerheid over geld vanuit Den Haag speelt mee. Het eerder gevreesde ravijnjaar voor gemeenten is volgens Vlaardingen verschoven van 2026 naar 2028. Maar de zorgen blijven groot. Daar komt bij dat het huidige college forse investeringen heeft gepland. Nieuwe scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad en de vernieuwing van de binnenstad kosten veel geld. Volgens het college zijn niet alle plannen tegelijkertijd uitvoerbaar. De coalitieonderhandelingen in Vlaardingen liepen vorige week nog stuk. Maar duidelijk is wel, een nieuw gemeentebestuur zal snel scherpe keuzes moeten maken. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk om de begroting sluitend te houden.

0: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Let's get down to business.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
3: maar
2: is
3: ethanol
2: een van
3: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd.

0: als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
1: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
0: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kan en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
0: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 28 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de wens om de walvis in Schiedam te laten staan. 9 automobilisten die voor de rechter stonden voor het niet betalen van de tol op de A24. En je hoort hoe er nog altijd wordt gewerkt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in de Oostenrijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
2: De wens om de walvis in Schiedam te houden was er al. Dat hoorde je gisteren nog in deze uitzending. Maar nu is er ook een actie. Het stalen gevaarte van 13 meter moet na de zomer vertrekken. Maar initiatiefnemer Yvonne Koopman wil hier een stokje voor steken. Een website staat online en een zoektocht naar geld is begonnen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
3: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat ik de moeder van de walvis ben. Ik vind hem wel heel erg leuk en hij staat prachtig in dat witte grind. En ik heb altijd de neiging om even aan hem te zitten.
4: Yvonne Koopman houdt van het beeld de walvis. Voor het feestjaar Schiedam Wiert 57 haalden ze daarom het beeld naar Schiedam. Het zou een jaar blijven, maar inmiddels staat hij er al een jaartje langer.
3: Ik vind het zo leuk en het is ook zo'n aanwinst voor Schiedam.
5: Wat is dat nou? Wat is dat? Wat is dat nou? Hé?
4: Toch lijkt na de zomer echt het doek te gaan vallen voor de walvis. Koopman zou dat enorm zonde vinden, omdat ze vindt dat de walvis heel veel goeds brengt voor Schiedam.
3: Nu zijn er toevallig kindjes van de Comkids. Die voeren hem steentjes, hè? En dat is altijd daar. En ja, het trekt heel erg mensen aan. Het is een soort magneet. Mensen gaan binnenkijken. Nu is het nog het feestje van 57. Dat heeft Joep erin gemaakt. Joep van Lieshout te maken van het beeld. Maar het zou natuurlijk heel erg leuk zijn dat je ook anderen, dat het een soort grote kijkdoos wordt. Weet je? En dan kun je ook projecten doen met bewoners en met kinderen en met allemaal mensen die hier door het park lopen. Of ook juist mensen uit een andere deel van Schiedam.
6: Het stimuleert gewoon. Je ziet nou aan de kinderen, die spelen er. Mensen die voor het eerst hier zo. Er zijn ook mensen die komen speciaal voor die walvis hier naartoe. Maar mensen die hier voor het eerst langs fietsen, zie je ook even van. Staat daar nou, weet je wel. En dat is ook belangrijk, dat er gewoon wat meer speelsheid in de omgeving komt. En er staan nog meer mooie beelden. Ik zou het wel leuk vinden als ze zou mogen blijven en dan. Daar nog wat en daar nog wat.
4: Volgens de bewonersvereniging van de plantage wil 80% van de omwonenden de walvis in Schiedam houden. Maar dat kost geld. Dus is er een website gelanceerd waar sponsors zich kunnen melden om de walvis te behouden.
3: We proberen toch middels crowdfunding en subsidie in ieder geval geld te genereren dat die een jaartje mag blijven. Want dat is dan nog wel te overzien. Maar we willen natuurlijk liefst aankopen dat hij altijd hier is.
4: Hoeveel is er nou nodig om die walvis hier voor altijd te houden? Zeg maar?
3: Nou, er hangt een prijskaartje aan van 280.000 euro. Schiedam heeft 80.000 inwoners. Dus als ze allemaal 3,50 geven, dan is het ook klaar, weet je wel.
6: Er komen steeds meer kinderen, jongeren die hem of zo of haar moeten herontdekken of opnieuw ontdekken. Er zijn mensen die komen hier speciaal voor wandelen. Ik denk dat je dat gewoon nodig hebt als stad.
4: Stel, hij moet toch weg.
3: Ja, dan moet hij weg.
4: Dan is dat natuurlijk heel jammer.
3: Ja.
4: Liever niet.
3: Liever niet.
4: Maar is het dan toch mooi hoeveel goeds ook die walvis heeft gebracht?
3: Ja, tuurlijk. Ja. En het is niet alleen dat hij hier mooi ligt, maar het is ook die interactie met de mensen die hier doorheen lopen. Of we spreken af bij de walvis, weet je wel zo. Het is ook een meeting point. Ik heb nog geen trouwerijen gezien, want vind ik ook wel leuk dat ze hier in de bruidsjurk zouden staan. Maar dat heb ik nog niet gespot.
4: Bij het festival Gluren bij de Buren, wat eind juni plaatsvindt in Schiedam, zullen bij de walvis verhalen worden voorgelezen.
6: Dit is de walvis. Op bladzijde 8 zie je hoe de walvis lacht. Op bladzijde 9 zie je bijna zijn vin bewegen. Kijk maar. Maar de walvis is heel lang, hè? Hij gaat hier nog verder. Op bladzijde 10 zie je zijn staart misschien? Nee, nog niet. Dat had je niet verwacht. Kijk zelf maar. Die komt pas op bladzijde 8. Nou, nee, helemaal niet. Die komt pas op bladzijde 11.
3: Ja, ik heb ook gegoogeld hoeveel miljonairs er zijn in Schiedam. En op de Google zeggen ze dat er 500 zijn. Dus ik denk van, nou, dat is ook een kat in het bakkie dan. Hè? Maar ja, ik weet niet of zij hem ook mooi vinden.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was een mooie dag vandaag en ook de avond verloopt nog zonnig bij zo'n 24 graden. Morgen opnieuw 24 graden, in de ochtend wel een stuk bewolkter. En in de middag, als de temperatuur naar 30 graden oploopt, kan het gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: 9 automobilisten stonden donderdag voor de rechter vanwege de nieuwe A24 bij Vlaardingen. Niet omdat ze te hard reden of gevaarlijk rijgedrag vertoonden, maar omdat ze de tol voor de Blankenburgverbinding niet hebben betaald. Het zijn volgens de rechtbank de eerste rechtszaken over de nieuwe tolweg. Een van de bestuurders is de Vlaardingse Tonno. Hij reed op 15 april vorig jaar door de tunnel en kreeg later een boete van ruim 36 euro, terwijl de oorspronkelijke tolbedrag slechts 1,51 euro was. Volgens hem ging het mis doordat hij nooit een betalingsherinnering heeft ontvangen. Zo zegt hij dat hij de rit alsnog op 20 april heeft betaald, maar volgens het ministerie kwam die betaling pas op 29 april binnen, mogelijk door vertraging bij de bank vanwege Tweede Paasdag. Volgens hem blijft het daardoor onduidelijk welke rit er nu precies is betaald en lijkt er telkens één rit open te blijven staan. Ook andere bestuurders zeggen nooit een betalingsherinnering te hebben gekregen. Zo reed een taxiondernemer op 1 dag 3 keer over de A24. Normaal betaalt hij direct zodra een herinnering binnenkomt, maar deze keer zegt hij niets te hebben ontvangen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de herinneringen wel degelijk verstuurd, maar door privacyregels kan niet meer worden gecontroleerd naar welk adres. Een andere bestuurder verkocht haar auto kort voordat ze, of nadat ze door de tunnel reed. Ook zij kreeg later direct een boete op de mat. Volgens haar verscheen er ook geen betalingsherinnering in de PostNL-app. De rechter vroeg tijdens de zitting nog of automobilisten automatisch een boete krijgen als ze niet betalen. Het ministerie benadrukte dat eerst altijd een betalingsherinnering wordt gestuurd. De rechter concludeerde daarop dat het dus geen boetetoltunnel is. Goed, de rechtbank doet op 9 juli uitspraak in alle 9 zaken.

0: voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
0: 2.
2: Tijdens het WK voetbal mogen horecazaken in Schiedam langer open blijven om wedstrijden volledig uit te zenden. De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarmee cafés en andere horecagelegenheden wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen helemaal mogen afkijken. Ook als dat buiten de normale sluitingstijden valt. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
3: Het WK speelt zich af in Amerika. Dat betekent dat de wedstrijden laat in de avond zich afspelen. Gelet op ook op de horecatijden dat ze dan moeten sluiten. Kwam die geluid echt naar voren van ja, we willen toch een wedstrijd kunnen afkijken. Daarnaast zijn er al verschillende regelingen in de buurtgemeentes. En Schiedam mag natuurlijk niet achterblijven.
4: Schiedamse partijen hebben hiervoor een plan ingediend om tijdens het WK de sluitingstijden van de horeca te versoepelen. Dat betekent dat wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen volledig uitgekeken mogen worden in cafés en horecazaken. Het plan is inmiddels aangenomen.
3: Deze motie zorgt ervoor dat je juist je wedstrijden kan afkijken met die spanning tot de laatste fluitsignaal.
5: Ja, ik denk dat de motie die is ingediend om toch ervoor te zorgen dat horecagelegenheden en dan denk ik dat ik met name praat over buiten het centrum. Hè, want in het centrum zijn we ook, mogen we open tot 4 uur. Maar dat horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen om wedstrijden die wat later beginnen en denken aan wedstrijden die een uitloop hebben tot 2 uur, 2:30, 3 uur. Dat die toch afgekeken kunnen worden.
6: Ja, dus dat is wel echt goed nieuws eigenlijk.
5: Ik denk dat dat wel goed nieuws is. En ik weet wel dat er komen nog wel wat voorwaarden. Wat die voorwaarden zullen zijn, dat weet ik zelf nu ook nog niet. Maar ik kan me zomaar iets voorstellen dat het gaat over veiligheid en wellicht iets over overlast.
6: En deze motie is voor alle voetbalwedstrijden, niet alleen voor de Nederlandse. Waarom vind je dat belangrijk?
3: Ik vind dat belangrijk. Kijk, Schiedam is een diverse stad. En dit WK is het ook uniek dat Curaçao en Cape Verde ook meedoen. En dat zijn ook gemeenschappen die in Schiedam thuis horen. Los van Marokko en Turkije zijn gewoon alle wedstrijden belangrijk. Want het is leuk dat alle Schiedammers hun favoriete team kan supporten in het café.
5: We hebben het natuurlijk ook over Curaçao, Marokko. Ik weet even niet uit mijn hoofd of Turkije meedoet. Maar weet je, we hebben natuurlijk een mengelmoes aan culturen in de stad en in heel Nederland. Ja, en die willen ook gewoon voetbal kijken. En die zullen dat misschien doen op eigen plekken of horecagelegenheden. Maar ik vind ook dat die de mogelijkheid moeten hebben om die wedstrijd gewoon te kunnen zien. We hadden het net over, volgens mij, Brazilië en Marokko. Als ik het, ik heb het schema ook niet uit mijn hoofd. Ja, ik kan me zomaar voorstellen, als je dan laat begint, om 1 uur begint, dat weet ik niet. Maar stel je voor dat dat zo is, ja, dan zou het natuurlijk jammer zijn als je dat niet met z'n allen zou kunnen kijken.
6: De burgemeester gaat ook nog onderzoeken of wedstrijden die om 1 uur starten afgekeken mogen worden. Ja. Waarom denkt u dat dit mogelijk is?
3: Ja, ik denk dat dit wel mogelijk is. Kijk, in principe heb je in de binnenstad horecatijden die om 4 uur sluiten. Dus in principe zou dat gewoon binnen de reguliere tijden kunnen worden afgespeeld. Buitenstad niet. En daar had je ook een verlaatje voor in kunnen zetten. Dus ik denk wel dat die mogelijkheid erin zit. Ja. Ook binnen de reguliere tijden, maar juist ook met deze regeling dat het, of met deze motie dat het kan.

Tot zover dit uur van Twee Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Kitty Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenis

0: mensen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 28 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt.
0: Ambacht.
1: En in het Haversmietkwartier.
0: 2.
2: Het zal je niet ontgaan zijn, maar het afgelopen jaar wordt er al gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Hoe dat precies zit en hoe lang het dan nog duurt, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
3: Omleidingen, afsluitingen en werkzaamheden. Al ruim 1 jaar wordt er gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangekomen in werkgebied 9 van de 12. Waar een deel van de laan al een complete metamorfose heeft ondergaan, wordt er tot oktober nog volop gewerkt. En volgens de gemeente zijn de werkzaamheden hard nodig. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de verbreding van het fietspad.
4: Maar we zijn ook bezig met het vervangen van water, van gas, van elektriciteit, verstevigen van het elektriciteitsnet en gelijk een nieuwe inrichting. De BK-laan wordt dan anders ingericht, zodat het ook een 30 kilometer weg wordt. Wat de weg een stuk veiliger gemaakt. En als, zou bijna zeggen, slagroom op de taart, gaan we ook de biodiversiteit hier veranderen. Veel groener wordt het, gevarieerde biodiversiteit, gevarieerde plantengroei. Het wordt echt een hele mooie laan. Nou, je ziet echt het verschil van de inrichting zo. Je ziet het echt duidelijk een stuk breder. Mooie middenberm, heel goed, met groen. Er komen nog meer beplantingen bij.
3: Ja, je kan makkelijk naast elkaar fietsen.
4: Ja, je kan heel makkelijk naast elkaar fietsen. En je moet ook altijd tegenwoordig rekening houden met de verschillende snelheden van fietsen. Met de reguliere fiets en de elektrische fiets. Nou, op deze manier geef je dat allebei ook ruimte. Wel altijd blijven opletten natuurlijk. Dat blijft altijd belangrijk. Maar eind oktober dan moet het hier het hele project klaar zijn. Ja. Dus we zijn goed op schema. Werken goed door. En ja, het wordt fantastisch dat we deze, wat voorheen als racebaan werd gezien, nu gewoon 30 kilometer toebrengen. Ik hoop ook dat alle Schiedammers zich daaraan gaan houden. Ja.
3: En waarom dan een 30 weg?
4: Waarom? We hebben in onze mobiliteitsvisie staan dat we alle wegen zoveel mogelijk naar 30 kilometer gaan brengen. Omdat het schoner is voor de lucht, veel minder luchtverontreiniging en een heel stuk veiliger.
3: Ja.
4: Wegen waar 30 kilometer gereden wordt, zijn gewoon per definitie aantoonbaar veiliger dan wegen waar 50 gereden wordt. Smiley is al ingesteld op 30, zag ik. Iemand reed te hard. Niet veel, maar toch.
3: Helaas 1 keer een incident geweest, december 2024, waarbij een overstekende man is overleden, eigenlijk door een aanrijding.
4: Ja.
3: Is mede dat incident ook een reden om de veiligheid?
4: Die incidenten zijn natuurlijk ontzettend naar. En echt, dat wil je niet dat dat gebeurt. Dat wil je ook niet als stadsbestuurder, maar zeker niet als familie van iemand. Dus dat is heel naar. Maar het is niet de aanleiding hier. De aanleiding is ver daarvoor al genomen, al bekeken van hoe kunnen we dit veiliger maken in de breedte? Hoe kunnen we het schoner maken? Hoe kunnen we het weer toekomstbestendig maken?
3: Ja. Oké, en aan de hand van het incident hebben we ook met bewoners gesproken. Het werd ook aangegeven dat deze straat heel erg werd gezien als een soort racestraat. Het was makkelijk om hard te rijden.
4: Ja.
3: Is daar ook naar gekeken?
4: Natuurlijk. Ja, als je 30 kilometer weg gaat inrijden, moet je ook verkeersbelemmerende maatregelen aanleggen. Dus er komen vluchtheuvels hierin.
3: Okay.
4: Ja.
3: En zag het ook de verlichting wat aangepakt?
4: Daar waar het nodig is, hebben we ook naar gekeken. Daar waar het nodig is, passen we ook de verlichting aan om ervoor te zorgen dat het ook in de 's avonds alles goed zichtbaar is. Ja.
3: Wordt het dan meer lampen of andere soort verlichting?
4: Oh, daar zijn de lichtexperts mee bezig. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar het wordt in ieder geval beter licht.
3: En herkent u het nog terug? Voelt het ook helemaal anders?
4: Ik herken het terug natuurlijk. Ik ken deze straat vrij goed, maar het ziet er echt wel anders uit. Het fietst ook echt anders. Het voelt anders op de fiets, op zo'n mooi breed fietspad. En asfalt natuurlijk, want het waren tegels.
3: Dus, ja. En het zorgt natuurlijk wel voor veel oponthoud. Ja. Maar denkt u dat het uiteindelijk allemaal waard is?
4: Dat vind ik wel, ja. Als ik het eindresultaat straks zie, en ik heb het natuurlijk op papier gezien, maar straks in het echt, dan denk ik, ja, dit is echt nodig geweest. Dat geeft even overlast. Waar gewerkt wordt is overlast. Maar zonder overlast kan het niet. Dus daar moeten we even met z'n allen doorheen. Maar hebben we straks een hele mooie toekomstbestendige BK-laan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was een mooie dag vandaag en ook de avond verloopt nog zonnig bij zo'n 24 graden. Morgen opnieuw 24 graden, in de ochtend wel een stuk bewolkter. En in de middag, als de temperatuur naar 30 graden oploopt, kan het gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen staat er financieel nu nog redelijk goed voor, maar een nieuw college wacht een flinke uitdaging. Dat blijkt uit jaarstukken over 2025. De gemeente sloot vorig jaar af met een overschot van ruim 5 miljoen euro en ook de financiële buffers zijn op orde. Toch waarschuwt het college voor zware jaren die eraan komen. Vanaf 2027 lopen de tekorten snel op. In 2028 verwacht Vlaardingen al een gat van bijna 14 miljoen euro en een jaar later zelfs ruim 19 miljoen. Vooral de jeugdzorg zorgt voor financiële hoofdpijn. De kosten blijven stijgen en de gemeente moet vanaf 2028 bijna 2,5 miljoen euro besparen. Dat moet gebeuren door kortere zorgtrajecten, strengere beoordeling van hulpvragen en meer inzet op preventie in wijken en op scholen. Ook onzekerheid over geld vanuit Den Haag speelt mee. Het eerder gevreesde ravijnjaar voor gemeenten is volgens Vlaardingen verschoven van 2026 naar 2028. Maar de zorgen blijven groot. Daar komt bij dat het huidige college forse investeringen heeft gepland. Nieuwe scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad en de vernieuwing van de binnenstad kosten veel geld. Volgens het college zijn niet alle plannen tegelijkertijd uitvoerbaar. De coalitieonderhandelingen in Vlaardingen liepen vorige week nog stuk. Maar duidelijk is wel, een nieuw gemeentebestuur zal snel scherpe keuzes moeten maken. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk om de begroting sluitend te houden.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel...

0: familieshows, dansofcolleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en